ik bied u verrukkelijk eten. Het is een soort buffet varié. Ja, maar wat zit daarin? Dat wilt u weten.